wijken, kiki mikki. Je mag ooit in alles wijken, kiki mikki. Jammer toen met olie her, kiki mikki. Olie min en mooi bel, kiki mikki. Ket zal uwe lijken, kiki mikki. Ja, rat al bono kijken, kiki mikki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki mikki. Polijn middag in ons kalle, kiki mikki.